0: Freshly Ground on KFM 94.5. It is 18 minutes away from 11 o'clock. Oh, my goodness. Don't we just know how to make music here? We do. We certainly do. See, I've got a message in from Jerome.
1: Goeiemôre, goeiemôre.
0: Môre, môre.
1: Goeiemôre, alle luisteraars van KFM. Jerome besit van Zipo Play Plaas. It's a lekker koude ochtend op die plaas. Die windjie wei lekker koud. Die soontje skyn lekker. Is blauw lig oral waar jy kyk. Die maan hang ook in die lig. Niks wolke in siggie. 22 grade op die plaas. Is 'n lekker dag vir blomme kyk. Die blomme gaan later oopmaak en die soontjie lekker skyn of die warmste raak. En die blomme lyk pragtig. En daar waar die meisje wat verjaar het geluk sê, DJ Charlie Bon, hy's 50 jaar oud. Bianca Jankies het ook verjaar. Landy van de Westduizen. En Chesney Kloete, 7 jaar vandag. So allemaal met een mooie dag het, met Saskia tot 2 uur. Zag eens op je oor en kristal helder.
0: Dank je, Jerome. As a pot blow. That sky is just looking so gorgeous. Listen, what's happening on your side of the world? And if there's anything you want the KFAM to come out and support, please do send it through 0829450940. In the next hour, we'll check in with Dr. Das with your Sunday self-care in a minute. That and more up next.